zit in een eigen bed. En ik wil zingen, ik wil lachen, ik wil, dat gibt's niet schreien. Weil ich werf einmal kapieren, worum sich alles dreht.